0: Hortxe, I'm Good Blue izeneko abestia, bostak eta sei minutu dira. Eta hemen txegatoz, bazuretzat, seguraski interesgarria izango den informazio horrekin eta trafikora goaz, azken orduko informazioa jaso dugulako.
1: Babai, arreta berez isa Bizkaia 6-6-6-an, Gordexolatikan Balmasedarako bidian, hainbat kotxen arteko istripu egondalako ontxe bertan, eta informazio geixaun zain gelditzen gara. Bestalde, zuek Euskal Herriko errepidi eta baldin bazaoste, eta alako zeo zaikusi eskero, bueno, ba, badakizuen nora idatzi, gure betiko zenbaki honetara, 688-6050-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50-50
0: buruari gehitzen, ze badakigu azken orduko zerbait izan dela, eta jarraian eguraldiaren iragarpenarekin goaz, gaur zeru urdina eguzkia nagusi, uste dugu gainera, ba, Euskal Herriko iatxoko gehienetan nagusitu dela eguzkia, baina hau amaituko da, jarraituko du eguraldi honek.
1: Ba, jarraipena aukiko dauz, uda beteko eguraldixekin agurtuko dugu uda, ontxe momentuan Euskal Herriko txoko ezberdinetan alaxe ditugu temperaturak. Bizkaialdian Ereñon 23 gradu, Antzuolan adibidez 24 gradu, eta esango dotzuet betxu Lekunberrin 22 gradu. Biharko egunari begiratuta, ba, giro euskitsuakin emango dotzau hasiera udazkenari, eta gaurko egunan oso antzerakoa izango da.
2: Lauretatik zazpietara, entzun gu.
0: Esan dugu gaur udari agur esango diogula, uda amaituko dela, bueno, gaur ez zehazki goizeko ordubiak eta bostean izango da, udazkenean sartuko garela, baina oraindik udan gaude, eta udan gaudela aprobetxatu behar dugu, uda honetan, ba, garrantzitsuak izan diren abesti hoiekin, eta hoietako bat, El Baipo diskoan, Quevedo eta Elvis Cresporen kanta hau doalako, eta udo honetan zenbat entzun dugun La Graciosa, norkeztu hau udo honetan entzun. Venga, eman volumena.